0: De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
3: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

de helden. Het ventje was niet rood. Je lette op de velo's voor zijn dagelijks brood. En heb Sint-Jozef

garageertje met zijn palmtaxjes hing van een stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sinterkruis. Frans nachtens vroeg,

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Ik zie Sorrel, Sorrel, de pompier. Ik zie 30 jaar en ik woon aan de coupeuren. Je moet me zien, me spijten in mijn hand. Ik zie een as, ook spijten, spijt ik deuren. Hij te ruiken dat er een twa brandt. Hij het gedacht dat schoepert of zie vier. Kom man om in, ik zie alle stappen grijt. Kom man als Sorrel, Sorrel de pompier. Ik ben altijd aan de stad geweest, de vulkar was de eerste. Toen dat ik naar het slaghuis zien gegaan, voor het waken van de beesten. Ze beesten wordt een employé, mocht zijn je ziet van hier. Op mij geworden wat ik wil, dan word ik pompier. Ik zie Sorrel, Sorrel de pompier. Ik zie 30 jaar en ik woon aan de coupeuren. Je moet me zien, me spijten in mijn hand. Ik zie een as. Ook spijten, spijten deuren. Hij te reuken dat er een twa brandt. Hij het gedacht dat schoepert of zie vier. Kom monomin, zie

tato myyhesin. Eksi sorl, sorl, de pompier. Xin derte fjor, en kvön an de kupöre. Je mumme sien, me speite eminant. Eksi ne nas, och speiten speite dure. Hei de reuke, dat de rund wa brand. Hei het gedacht, dat schoepert of si vier. Kom man om in, xin alle stappen gret. Kom man o sorrel, sorrel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: De Brugse Radio. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

en in de spiegel van jouw ogen vind ik de rust die mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De komende dagen krijgen we een beetje van alles wat. Op dinsdag bijvoorbeeld komen we aan de zachte kant van een front terecht. En daarmee wordt het dan een vrij zonnige tot zonnige dag. Met aanvoer van zeer warme lucht uit een zuidelijke richting. De temperaturen kunnen echt wel fors omhoog en halen gemakkelijk waardes van rond een 25 graden of zelfs meer landinwaarts. Aan zee zitten we daarbij rond een graad of 23. Later op de dag geleidelijk wat meer wolken en mogelijk dan toch ook weer een onweerachtige bui. En zeker ook in de nacht naar woensdag kunnen er buien vallen. Woensdag overdag zitten we dan met een front weer dicht in de buurt. Veel wolken. De zon krijgt het weer erg moeilijk en er zijn perioden met regen en of buien. En er kan zelfs vrij veel neerslag gaan vallen. Temperaturen zitten toch nog vooraan de 20 graden, maar de warmste dag is voor onze regio duidelijk weggelegd voor de dinsdag. Donderdag en de dagen daarna wordt het dan minder warm, maar we halen nog wel 20 graden met een mix van wolken en opklaringen. Het wordt dan wel weer overwegend of zelfs weer volledig droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Andries heeft projectontwikkelaar Kaap een vergunning aangevraagd om het pannenhuis te slopen en er 128 studentenkamers te bouwen. Het voormalige hotel op de hoek van de Hoge Weg, Zandstraat en Gistelse Steenweg zou plaatsmaken voor een gebouw van 3 tot 4 bouwlagen met leefgroepen, een conciërge-studio, een binnentuin en 174 fietsplaatsen. Hoewel de meeste monumentale bomen behouden blijven, moeten er ook 24 worden geveld. Tijdens een buurtmoment maakten bewoners duidelijk dat ze zich zullen verzetten. Ze vinden het project te groot voor de wijk, vrezen inkijk en betreuren de mogelijke sloop van een pand dat op de erfgoedinventaris staat. Het openbaar onderzoek loopt tot 25 oktober en verschillende buren bereiden een bezwaarschrift voor. Aan afrit 19 van de A11 E34 in Zeebrugge is officieel Aars Truck Plaza geopend, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Zeeuwse Aarsgroep bundelt er tank- en laadfaciliteiten, horeca, een ruime shop, een bakkerij en een beveiligde parking met 130 plaatsen. Chauffeurs krijgen er modern sanitair met gescheiden douches en toiletten. De truckstop kwam er via een concessie van Port of Antwerp Bruges en moet een antwoord bieden op de groeiende vraag naar veilige voorzieningen in de havenregio. Daar was al jaren vraag naar. Dankzij de ligging vlakbij de autosnelweg vormt de site een ideale uitvalsbasis voor internationaal transport. Er zijn ook hoge snelheidsbrandstofpompen en ultrasnelle laadpunten tot 800 kW voor elektrische trucks. In het praktijkrestaurant Vuur van de Elementschool in Brugge pruttelen de potten weer alsof het nooit zomer is geweest. De leerlingen van de richting Food hebben hun nieuwe thuis gevonden in Fox Flambé in de Ezelstraat, waar ze elke vrijdagmiddag een gastronomische lunch serveren onder begeleiding van 2 chefs. Vuur moest vorig jaar verhuizen, maar vond via een tijdelijke oplossing bij Tijd Pressé nu een definitieve plek. September en oktober zijn topmaanden voor een afwisselend menu, volledig door de leerlingen bereid. Voor €39 krijgen gasten een rijkelijk menu en kan er worden genoten tussen 12 en 13 uur. Element blijft inzetten op praktijkgericht onderwijs voor jongeren met een socio-emotionele kwetsbaarheid. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen. De unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' woordentas rond 1900 in het grootste geheim overgeschreven door gedetineerden wordt voortaan bewaard in het Guido Gezelles-archief. Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden schenkt het volledige corpus aan de stad, zodat het naast het originele materiaal kan worden ondergebracht. De woordentas geldt als een Vlaams topstuk en biedt onderzoekers een zeldzame inkijk in de Zuid-Nederlandse volkstaal en in het gevangenisleven van ruim een eeuw geleden, dankzij persoonlijke boodschappen die gevangenen op de fiches achterlieten. En tot slot nog een leuke uittip. In domein Bijsbroek zijn de Pinkies terug. De hele maand oktober kunnen gezinnen er een gratis bewegwijzer de verhalentocht volgen, waarin kinderen de wereld ontdekken van piepkleine mini-mensjes die in vogelkastjes en insectenhotels wonen. Langs de route kunnen bezoekers met een smartphone of zaklamp in de huisjes schijnen en via QR-codes stukjes van het verhaal beluisteren, met onder meer de stem van actrice Joke Emmers. De tocht is 2 kilometer lang en richt zich op kinderen van 2,5 tot 11 jaar, maar iedereen kan meewandelen. De Pinkies wandeling maakt deel uit van het Brugse buitenspeeljaar en loopt ook tijdens de Week van het Bos. Vertrekken kan vrij aan de Bijsbroekdreef. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

Goedemorgen, het nieuws van 7 dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9:00. Van de redactie mogen we trouwens om het 9:30 morgen nieuws verwachten, om dan uiteindelijk af te ronden met het 9:00 journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 8:15 zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vandaag is een heel erg warme dag. We zitten achter een warmtefront dat gisteren passeerde met wat buiige neerslag. En daarachter wordt met een zuidelijke wind vandaag heel erg warme lucht aangevoerd. De temperaturen schieten omhoog en halen gemakkelijk maxima van rond een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat de zon daarbij volop schijnt, zal niemand verwonderen. Er zijn nog wel een paar wolkenvelden, maar de zon speelt de hoofdrol. Af en toe een beetje hoge wolkensluiers, maar weinig structureels. De wind waait daarbij zwak en zet uiteraard, zoals gezegd, in een zuidelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
2: Vooruit-politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

0: Jorge a capa.
1: Brechgeveren, het vervlogen dit, spelen door je hoofd,

zin als het liedje was gedaan. Al wandelend weggegaan, al wandelend

Ja, er zijn nog altijd mensen die het niet kunnen geloven, hun oren niet kunnen geloven, maar het is wel degelijk realiteit. Niemand minder dan onze eigen Benny Scott heeft nog een nieuwe Brugse single toegevoegd aan zijn repertoire, aan zijn discografie. Het moet zijn 43ste Brugse singeltje zijn. Al in Brugse Figuren, die gloednieuwe van Benny Scott, is deze week uiteraard onze Brugse kappen hier bij Joen Brugse Radio. Je leest er alles over op onze website www.brugseradio.be. Goedemorgen.

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Je merkt het de voorbije nacht al, minima van 15 tot 17 graden. En vandaag overdag halen we maxima van 23 graden aan zee tot 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar echt ongezien. Zo'n hoge temperaturen eind september. Daarbij uiteraard veel zon. Er zijn nog wel een paar wolkenpartijen die in de loop van de dag hier en daar doortrekken, maar de zon speelt echt wel de hoofdrol met een zwakke zuidelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond, daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder, later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon, een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Andries heeft projectontwikkelaar Kaap een vergunning aangevraagd om het pannenhuis te slopen en er 128 studentenkamers te bouwen. Het voormalige hotel op de hoek van de Hoge Weg, Zandstraat en Gistelse Steenweg zou plaatsmaken voor een gebouw van 3 tot 4 bouwlagen met leefgroepen, een conciërge studio, een binnentuin en 174 fietsplaatsen. Hoewel de meeste monumentale bomen behouden blijven, moeten er ook 24 worden geveld. Tijdens een buurtmoment maakten bewoners duidelijk dat ze zich zullen verzetten. Ze vinden het project te groot voor de wijk, vrezen inkijk en betreuren de mogelijke sloop van een pand dat op de erfgoedinventaris staat. Het openbaar onderzoek loopt tot 25 oktober en verschillende buren bereiden een bezwaarschrift voor. Aan afrit 19 van de A11 E34 in Zeebrugge is officieel Aars Truck Plaza geopend, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Zeeuwse Aarsgroep bundelt er tank- en laadfaciliteiten, horeca, een ruime shop, een bakkerij en een beveiligde parking met 130 plaatsen. Chauffeurs krijgen er modern sanitair met gescheiden douches en toiletten. De truckstop kwam er via een concessie van Port of Antwerp Bruges en moet een antwoord bieden op de groeiende vraag naar veilige voorzieningen in de havenregio. Daar was al jaren vraag naar. Dankzij de ligging vlakbij de autosnelweg vormt de site een ideale uitvalsbasis voor internationaal transport. Er zijn ook hoge snelheidsbrandstofpompen en ultrasnelle laadpunten tot 800 kW voor elektrische trucks. In het praktijkrestaurant Vuur van de Elementschool in Brugge pruttelen de potten weer alsof het nooit zomer is geweest. De leerlingen van de richting Food hebben hun nieuwe thuis gevonden in Fox Flambé in de Ezelstraat, waar ze elke vrijdagmiddag een gastronomische lunch serveren onder begeleiding van 2 chefs. Vuur moest vorig jaar verhuizen, maar vond via een tijdelijke oplossing bij Tijd Pressé nu een definitieve plek. September en oktober zijn topmaanden voor een afwisselend menu, volledig door de leerlingen bereid. Voor 39 euro krijgen gasten een rijkelijk menu en kan er worden genoten tussen 12 en 13 uur. Element blijft inzetten op praktijkgericht onderwijs voor jongeren met een socio-emotionele kwetsbaarheid. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen. De unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' woordentas, rond 1900 in het grootste geheim overgeschreven door gedetineerden, wordt voortaan bewaard in het Guido Gezelles-archief. Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden schenkt het volledige corpus aan de stad, zodat het naast het originele materiaal kan worden ondergebracht. De woordentas geldt als een Vlaams topstuk en biedt onderzoekers een zeldzame inkijk in de Zuid-Nederlandse volkstaal en in het gevangenisleven van ruim een eeuw geleden, dankzij persoonlijke boodschappen die gevangenen op de fiches achterlieten. En tot slot nog een leuke uittip. In domein Bijsbroek zijn de Pinkies terug. De hele maand oktober kunnen gezinnen er een gratis bewegwijzerde verhalentocht volgen, waarin kinderen de wereld ontdekken van piepkleine mini-mensjes die in vogelkastjes en insectenhotels wonen. Langs de route kunnen bezoekers met een smartphone of zaklamp in de huisjes schijnen en via QR-codes stukjes van het verhaal beluisteren, met onder meer de stem van actrice Joke Emmers. De tocht is 2 kilometer lang en richt zich op kinderen van 2,5 tot 11 jaar. Maar iedereen kan meewandelen. De Pinkies wandeling maakt deel uit van het Brugse buitenspeeljaar en loopt ook tijdens de Week van het Bos. Vertrekken kan vrij aan de Bijsbroekdreef. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Altijd schone muziek.

En we zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag is een heel erg warme dag. We zitten achter een warmtefront dat gisteren passeerde met wat buiige neerslag. En daarachter wordt met een zuidelijke wind vandaag heel erg warme lucht aangevoerd. De temperaturen schieten omhoog en halen gemakkelijk maxima van rond een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat de zon daarbij volop schijnt, zal niemand verwonderen. Er zijn nog wel een paar wolkenvelden, maar de zon speelt de hoofdrol. Af en toe een beetje hoge wolkensluiers, maar weinig structureels. De wind waait daarbij zwak en zet uiteraard, zoals gezegd, in een zuidelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan.

De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Je merkt het de voorbije nacht al, minima van 15 tot 17 graden. En vandaag overdag halen we maxima van 23 graden aan zee tot 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar echt ongezien, zo'n hoge temperaturen eind september. Daarbij uiteraard veel zon. Er zijn nog wel een paar wolkenpartijen die in de loop van de dag hier en daar doortrekken, maar de zon speelt echt wel de hoofdrol met een zwakke zuidelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond, daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder, later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon, een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

0: Dus verhaal.
1: Ooit werd bootje worden op de Noordzeeborn.
0: Nee, soms moet weer een keer mijn treng onder het kanaal.
2: Ja, dat op een dag waarop het volop nazomeren zal. Als je straks eventueel te water wil gaan, toch even twee keer nadenken. Het West-Vlaams Gemingeld Ventekoor was dat in de staart van onze dinsdagse VBRO ontbijtshow. En zo gaan we naar het vervolg van onze dinsdagochtend voor vandaag, 29 september. Dag waarop we van de zomer zullen kunnen genieten. Onze weerman Geert Naassens, die was in ieder geval formeel in zijn weerberichten in deze eigenste VBRO ontbijtshow. We gaan naar Muziek Best Hij Werkt, naar de update van ons ochtendjournaal.
3: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: VBRO. 2.

In Sint-Andries heeft projectontwikkelaar Kaap een vergunning aangevraagd om het pannenhuis te slopen en er 128 studentenkamers te bouwen. Het voormalige hotel op de hoek van de Hoge Weg, Zandstraat en Gistelse Steenweg zou plaatsmaken voor een gebouw van 3 tot 4 bouwlagen met leefgroepen, een conciërge-studio, een binnentuin en 174 fietsplaatsen. Hoewel de meeste monumentale bomen behouden blijven, moeten er ook 24 worden geveld. Tijdens een buurtmoment maakten bewoners duidelijk dat ze zich zullen verzetten. Ze vinden het project te groot voor de wijk, vrezen inkijk en betreuren de mogelijke sloop van een pand dat op de erfgoedinventaris staat. Het openbaar onderzoek loopt tot 25 oktober en verschillende buren bereiden een bezwaarschrift voor. Aan afrit 19 van de A11 E34 in Zeebrugge is officieel Aars Truck Plaza geopend, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Zeeuwse Aarsgroep bundelt er tank- en laadfaciliteiten, horeca, een ruime shop, een bakkerij en een beveiligde parking met 130 plaatsen. Chauffeurs krijgen er modern sanitair met gescheiden douches en toiletten. De truckstop kwam er via een concessie van Port of Antwerp Bruges en moet een antwoord bieden op de groeiende vraag naar veilige voorzieningen in de havenregio. Daar was al jaren vraag naar. Dankzij de ligging vlakbij de autosnelweg vormt de site een ideale uitvalsbasis voor internationaal transport. Er zijn ook hoge snelheidsbrandstofpompen en ultrasnelle laadpunten tot 800 kW voor elektrische trucks. In het praktijkrestaurant Vuur van de Elementschool in Brugge pruttelen de potten weer alsof het nooit zomer is geweest. De leerlingen van de richting Food hebben hun nieuwe thuis gevonden in Fox Flambé in de Ezelstraat, waar ze elke vrijdag

vrijdagmiddag een gastronomische lunch serveren onder begeleiding van twee chefs. Vuur moest vorig jaar verhuizen, maar vond via een tijdelijke oplossing bij Tijd Pressé nu een definitieve plek. September en oktober zijn topmaanden voor een afwisselend menu, volledig door de leerlingen bereid. Voor €39 krijgen gasten een rijkelijk menu en kan er worden genoten tussen 12 en 13 uur. Element blijft inzetten op praktijkgericht onderwijs voor jongeren met een socio-emotionele kwetsbaarheid. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen. De unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' woordentas rond 1900 in het grootste geheim overgeschreven door gedetineerden wordt voortaan bewaard in het Guido Gezelles-archief. Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden schenkt het volledige corpus aan de stad, zodat het naast het originele materiaal kan worden ondergebracht. De woordentas geldt als een Vlaams topstuk en biedt onderzoekers een zeldzame inkijk in de Zuid-Nederlandse volkstaal en in het gevangenisleven van ruim een eeuw geleden, dankzij persoonlijke boodschappen die gevangenen op de fiches achterlieten. En tot slot nog een leuke uittip. In domein Bijsbroek zijn de Pinkies terug. De hele maand oktober kunnen gezinnen er een gratis bewegwijzerde verhalentocht volgen, waarin kinderen de wereld ontdekken van piepkleine mini-mensjes die in vogelkastjes en insectenhotels wonen. Langs de route kunnen bezoekers met een smartphone of zaklamp in de huisjes schijnen en via QR-codes stukjes van het verhaal beluisteren, met onder meer de stem van actrice Joke Emmers. De tocht is 2 kilometer lang en richt zich op kinderen van 2,5 tot 11 jaar. Maar iedereen kan meewandelen. De Pinkies wandeling maakt deel uit van het Brugse buitenspeeljaar en loopt ook tijdens de Week van het Bos. Vertrekken kan vrij aan de Bijsbroekdreef.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Veurne wordt gezocht naar de 76-jarige Alain Nerink. Hij werd gisteren net iets voor de middag voor het laatst gezien in de Lapairewinkel in de Nieuwpoort-Keiweg. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De man is ongeveer 1,70 meter groot, stevig gebouwd, heeft kort grijs haar en draagt een zwarte bril. Bij zijn verdwijning droeg hij een grijze broek, een lichtblauw t-shirt, een donkere blauwe winterjas en zwarte sportschoenen met lichtblauwe strepen. Alain heeft dringende medische zorgen nodig. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd de politie te bellen op het gratis nummer 0800 30 300. 0800 30 300. Aan het station van Brugge is de politie gisteravond tussen beiden gekomen bij een vechtpartij met tientallen jongeren. De ongeregeldheden begonnen iets voor 6:00 aan de kant van het stadscentrum. Even later dreigde ook aan de uitgang richting Sint-Michiels een confrontatie. De politie kon beide groepen uit elkaar halen. Drie jongeren werden bestuurlijk aangehouden. Volgens de eerste vaststellingen raakte er niemand gewond en werden geen wapens gebruikt. Het conflict zou te maken hebben met spanningen tussen leerlingen. In Torhout is gisteravond een fietser ten val gekomen en dat door een oliespoor op de weg. Het ongeval gebeurde in de Bosdreef. De brandweer kwam ter plaatse om de olie op te ruimen en het wegdek opnieuw veilig te maken. Of de fietser gewond raakte, wel, dat is niet bekend. Brugge blijft voorlopig vasthouden aan de stop op nieuwe vakantiewoningen. Het stadsbestuur wil daarmee voorkomen dat nog meer woningen en appartementen uitsluitend aan toeristen worden verhuurd. Volgens de stad moet er voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar blijven voor de Bruggelingen zelf. Ook het aantal jongeren dat in Brugge van huis wegloopt vraagt aandacht. Dat aantal zou verdubbeld zijn. Een tiener liep volgens de cijfers dit jaar al zelfs 74 keer weg van thuis. Bij iedere verdwijning moet de politie en andere hulpdiensten opnieuw worden ingeschakeld. In de Brugse ziekenhuiswereld lijkt een onmiddellijke fusie tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas niet langer een politieke prioriteit te zijn. Er wordt nu ook gekeken naar andere mogelijkheden waarbij meerdere ziekenhuizen nauwer kunnen samenwerken. Alle mogelijke formules worden onderzocht. En in de gemeenteraad van Poperingen is 1 minuut stilte gehouden voor het overlijden van oud-gemeenteraadslid Dries Delannoy. Hij werd slechts 45. Delannoy sprak eerder openlijk over zijn ziekte en zijn keuze voor euthanasie. Het stadsbestuur en de gemeenteraadsleden stonden tijdens de vergadering stil bij zijn overlijden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Wel, zeg, zo goed gezind. Het
1: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
4: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
3: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vandaag is een heel erg warme dag. We zitten achter een warmtefront dat gisteren passeerde met wat buiige neerslag. En daarachter wordt met een zuidelijke wind vandaag heel erg warme lucht aangevoerd. De temperaturen schieten omhoog en halen gemakkelijk maxima van rond een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat de zon daarbij volop schijnt, zal niemand verwonderen. Er zijn nog wel een paar wolkenvelden, maar de zon speelt de hoofdrol. Af en toe een beetje hoge wolkensluiers, maar weinig structureels. De wind waait daarbij zwak en zet uiteraard, zoals gezegd, in een zuidelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: brifki var med den mastor, dazla att ord dada. Till zäcken må zohla össin. Kännes ånis, nes åne natto, kännes åne jungens, en me vänd i livsförsäkringen från 5 miljoner i en sådan i återhåll.
1: Jag kan inte veta om de formidabla är det, särskilt formidabla är det. Jag har en fråga lyst på dåtsin. Men jag har nog med namn ett kraftsärk sagt, nej. Want iedereen die naar het kerkhof komt en die dat al lezen, hier legt ze formidabel, iedereen had een glas hier, nee. Zeg je, moet toch wat op dat zerk zetten? Je zegt, waar zat er op? Hier legt er een vent die nooit zijn vrouwen bedrogen heeft. En iedereen gaat weten dat het is. Maar hij zegt, zo ze dat weten. Je zegt, iedereen die dat leest, gaat zeggen, dat is formidabel. Je had een broer die pastor was in Rome. Je bent in het Vaticaan, in het Vaticaan en je aparte biechtkotjes. Een Vlaams biechtkotje volgens de nationaliteit. Een Vlaams biechtkotje, Frans, een Duits, een Engels, een Italiaans enzovoort. Maar dan komt er een ventje binnen in dat Vlaams biechtkotje. De pastor trekt dat schuivetje open en die vent zegt, signore. Zegt die pastor, nee, zimes, dat zie je het Vlaams biechtkotje. Het Italiaans is het vierde rechts. Die vent zegt nog, signore. Nee, zegt de pastor, dat zie je het Vlaams biechtkotje. Het Italiaans is het vierde rechts. Ja, maar zegt die vent, die laat me niet uitspreken, signoren, dat niet meer naar de biechten geweest dan.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8:00, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Rush a Capel.
1: Brechsgeveren, uitvervlogen dit, spelen daar je nog.

zin als het liedje was gedaan. Al wandelend weggegaan, al wandelend.

gerangeertje met zijn palmtaxjes hing van de stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sinterklaas. Frans nachtens vroeg,

Ja, de Benny die laat toch wel weer een keer van zich horen. Zeker benieuwd wat hij nog allemaal uit zijn mouw weet te schudden. 86 is hij intussen, naar eigen zeggen is dit wel zijn allerlaatste Brugse single. Die Brugse figuren, een liedje dat hij al een paar jaar wou uitbrengen. Een tekst die hij in zijn lade had liggen en ja, waarvan de tijd nu uiteindelijk rijp was. Of waarvoor de tijd rijp was om dat in te blikken. Gebeurde in The Globe, de studio van Patrick Hamilton in Lophem. Daar werd het liedje een paar weken geleden opgenomen. Het is helemaal uit en vanaf deze week dus officieel te horen hier bij de Brugse Radio. Het is onze Brugse Kappe, de meest gedraaide met andere woorden van Werkweek 40. En je leest er alles over op onze website www.brugseradio.be. Over die allerlaatste Brugse single van Benny Scott.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Brugse Radio.
3: Die

Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependaele zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.

0: maak je dag gewoon gezellig.
1: Brugge, wat zie je toch schoon. Ik koedem van Brugge, die schone, voordat ik geboren ben. Voordat ik aan het gat van de lone mijn eerste totje gegeven heb. Nee, het is geen Parijs en geen Londen. Ten is niet modern en niet groot. Maar ik weet toch dat er lijkt Brugge geen tweede op de wereld bestoot. Al zien onze straatjes te smal en te kort en duzetjes nog zo antiek. Al stoot tolle torren niet rechten niet mee en rieken onze reetjes not slik. Al zien onze standbeelden groenen van het mos en moemen van achter van stoom. Al maken zo'n zut voor bagine en zot. Mijn Brugge, je gaat nooit niet vergaan. Je minnewater, je Baginov, je Beyoord. Brugge, wat zie ik je toch aan?

0: Horen dan het handgap van de lonen. Mijn eerste totje gegeven aan Genes, geen Paris en geen Londen. Ten is niet modern en niet groot. Maar ik weet dan toch dat er lijkt bruggen en tweede de wereld bestoot.
1: De klok rond, de enige echte. Dit is Joen Radio, de Brugse Radio. Eerder dit uur al onze Brugse Kappen van week 40, de lopende Brugse Kappen. De gloednieuwe single van Benny Scott. En nog meer loftrompetten over onze Breidelstad. Bij monden van Willy Lustenhouwer, zaliger Brugge die Schone, draaiden we nog een keer in de start van onze dinsdag voormiddag. Wij naar een nieuwe aflevering van de VBRO Radioclub, straks gepresenteerd door VBRO's Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2,42 euro per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
5: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Hij is heel erg ziek geweest, maar herstelt nu toch beter en beter, hoor ik via via Johan Verminne met Rudy Boucher.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Ja, vandaag bijna tropische temperaturen. Je houdt het bijna niet voor mogelijk. Maar toch vandaag zo'n 27 graden mensen in het land. Dat is wel uitzonderlijk, hoor ik onze weerman Geert naast ons zeggen. We zijn er terug over de middag. Want 29 september vandaag. Dus dat wil zeggen dat het einde van de maand heel erg dichtbij komt. Morgen alweer de laatste. En zo gaat het een trein. Straks alweer oktober. We hebben vandaag een gast op deze 29ste september. Dat is Luc Steno geworden. Ik kom het straks vertellen uit de beginjaren van 10 om te zien. Ik mis je elke dag een beetje meer.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

Yannick Bouvy met zijn nieuwe single. Hij is kapper in Antwerpen, heeft een eigen zaak daar. En uiteraard is hij ook echte crooner. En vandaag nog eens met Faithful Friend. Beste vrienden, gaan we nog eens naar de beginjaren van de Vrije Radio, zoals dat toen heette. In 82 met Jam and A Town Called Malice.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is het erg warm. Voor septemberse normen scheren we bijzonder hoge toppen. Maxima van een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden elders in de regio. Dat is eigenlijk ongezien voor deze tijd van het jaar. Die warme lucht wordt aangevoerd met de zuidelijke wind. Die waait zwak en er is uiteraard ook medewerking van de zon. Anders halen we dat niet. Die zon die schijnt op momenten ongehinderd. Af en toe is er wat lichte bewolking, maar het is een samenspel van aanvoer van warme lucht, een zwakke zuidelijke wind en uiteraard heel veel zon. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
1: De Radioclub met Rudy Meijn.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Nog voor Tien om te zien begon, had Luc Steno zijn eerste hit te pakken. Hij kwam uit de Soundmix Show en zong toen op zijn eerste album Ik mis je elke dag een beetje meer. We laten Luc over dit nummer nog eens vertellen.
2: Ik mis je elke dag, ja, ja. Dat is 1989.
3: Ja. Ik herinner me, dat stond op een album, op een LP.
2: Ja.
3: En ik werd er toen ook al voor de radio en dat viel me toen al op. Jij was toen een nieuwe naam en werd telkens weer aangevraagd.
2: Ja, dat was een nummer die echt de mensen raakte.
3: Ja.
2: Ik krijg daar nu nog fanbrieven van en berichten zo van dit nummer. Ik heb genoten van je optreden, dit nummer heeft mij geraakt, want ik ben in die periode mijn man, mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoon verloren. Mm. Het is toch een nummer dat bijzonder veel emoties oproept. En,
3: ja.
2: Ik vond dat ook in die tijd heel mooi gezongen. Mijn manager hoorde graag zo een krak in de stem.
3: Ja.
2: Dat uw stem brak van emoties. En ik herinner me nog in de studio dat dat ook zo op een moment even moeilijk had, omdat je moet je inleven in je tekst.
3: Ja.
2: En dan,
3: je denkt dan ook
2: dan
3: aan
2: denk
3: iets,
2: je aan,
3: hè?
2: Iets, ja, of, ja, iemand die je verloren bent. En op een bepaald moment was die krak er zo'n beetje. En ja, die was, oh, dit is een single, dit is een single.
3: Ja.
2: En ik had ook weer zoiets van, maar nee, dat is geen single, dat is een nummer voor een album. En dat is dan uitgekomen, Tien om te zien is toen begonnen.
3: Ja.
2: Ik weet nog heel goed, ik had 2 jaar de tijd gehad van mijn ouders om mij te concentreren op mijn job. Dus ik heb in 87 afgezwaaid van het leger. 1 april ben ik in het leger gegaan.
3: Hmm.
2: 1 april 1987. En toen heb ik 2 jaar de tijd gekregen van mijn ouders om mij in de muziekbusiness te... En anders moest ik een job gaan zoeken.
3: Is dat zo?
2: Ja, ja, ja. Moest ik gaan werken.
3: Dus je kreeg toch volop de kans eigenlijk?
2: Ik kreeg de kans van, ja, mijn ouders, ja. Want ik woonde thuis natuurlijk. Ik, ja, was een jonge gast. En ik heb toen een paar nummers uitgebracht. Niet het grote succes. Maar elke keer ging er toch een deurtje open. Dus,
3: ja,
2: stilaan kwam die naam Luc Steno toch een beetje meer bekend. In februari komt VTM, 1 februari 89 wordt VTM gelanceerd met Tien om te zien,
3: ja,
2: met Willy Sommers en Bea van der Maat. In maart, ik ga het nooit vergeten, in maart, 15 maart of zo, kreeg ik de allereerste kans in het programma Tien om te zien.
3: Ja.
2: En sinds die eerste tv ben ik er maanden niet meer af geweest bij VTM, bij, ja, Tien om te zien. Dat was elke week opnieuw Tien om te zien. En 15 maart is net 2 weken voor 1 april. En 1 april was mijn 2 jaar.
3: Ah.
2: Van 87 tot 1 april 89.
3: Ja.
2: Dus ik heb toen echt wel de lucky chance gehad om ik mocht verder werken. Ik,
3: ja,
2: kreeg dan plotseling die grote hit. En ik had toen optredens bij de Vleet. En,
3: ja,
2: en mijn ouders zagen van, ja, hij is vertrokken, het is goed.
3: Ja. Je zat gelukkig net binnen die termijn.
2: Ja, klopt. Ja.
3: Anders had Luc Steno wellicht iets anders gedaan misschien.
2: Nee, ik mocht dan wel blijven zingen.
3: Ah,
2: maar
3: ik moest
2: die 2 jaar mocht ik mij 100% concentreren, ja, op mijn carrière.
3: Alleen dat.
2: Alleen dat.
3: Dat,
2: hè,
3: ja.
2: Terwijl ik moest toch ook eten en kleren kopen, mm, en ik had geen job.
3: Nee.
2: Hè. Dus daar ben ik mijn ouders natuurlijk altijd nog dankbaar voor.

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Je merkt het de voorbije nacht al, minima van 15 tot 17 graden. En vandaag overdag halen we maxima van 23 graden aan zee tot 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar echt ongezien, zo'n hoge temperaturen eind september. Daarbij uiteraard veel zon. Er zijn nog wel een paar wolkenpartijen die in de loop van de dag hier en daar doortrekken, maar de zon speelt echt wel de hoofdrol met een zwakke zuidelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond, daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder, later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon, een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

is in het land zo'n 27 graden, aan de kust iets minder. En Riet Muilaert vraagt ons vriendelijk: maak me warm. Dat zal geen probleem zijn als je vandaag een vrije dag hebt en in het zonnetje op een terras kan zitten. Goed, morgen is het alweer de laatste dag van september en zijn we er terug uiteraard met in de radioclub Wendy van Wanten morgen. En Ooit het gevoel, dat liedje komt morgen bespreken. Ik wens je nog een fijne dag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Je merkt het de voorbije nacht al, minima van 15 tot 17 graden. En vandaag overdag halen we maxima van 23 graden aan zee tot 26 graden dieper landinwaarts. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar echt ongezien. Zo'n hoge temperaturen eind september. Daarbij uiteraard veel zon. Er zijn nog wel een paar wolkenpartijen die in de loop van de dag hier en daar doortrekken, maar de zon speelt echt wel de hoofdrol met een zwakke zuidelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond, daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder, later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon, een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Altijd schone muziek.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ga niet alleen in het archief gaan zoeken. Ik zit soms ook urenlang samen met Eddy Govert in een kleine studio en dan wordt het daar heel erg warm. En dan is een zomersliedje altijd wel heel erg leuk natuurlijk. En dat heb je wel gevonden, Eddy. Want het is een nummer dat weer een verhaal heeft waar jij voor een of andere reden mee in betrokken bent.
4: Ja, inderdaad. Het dateert feitelijk uit 1976. Ik was toen net weg bij Johnny Hoes. En ik was op eigen benen aan het varen met mijn eigen productiefirmaatje, Jump Records & Music. En ik zocht artiesten feitelijk die met mij in zee wilden gaan. En ik had al Roosje Dries, ik had ook al John Horton mee. Ik kwam in contact met Nicole en Hugo. En die zochten ook een firma, net op dat moment. En toen zijn we samen in zee gegaan. Ik heb er twee nummertjes voor geschreven. Onder andere Gitaren in de Zomernacht. Dat is trouwens een liedje wat later ook nog door Frank Valentino en door Rudolf Stevens werd gezongen. Ook in de hitparade trouwens. En het nummer is uitgekomen. Ik herinner mij die samenwerking. Dat werd opgenomen in een studio in De Pinte tegen Gent. En het klonk van bij het begin klonk dat zeer goed. En ze waren ook zeer tevreden over die productie. En we hebben toch wel erin geslaagd om dat liedje in de hitparade te krijgen. Maar het is helaas bij één opname gebleven, want ik denk dat Nicole en Hugo bij alle firma's van België feitelijk al een keertje binnengedrongen zijn voor een of andere productie. Maar ik heb ze teruggezien, jaren later, in de jaren 80, meer dan 10 jaar later, toen ik al een samenwerking had met Henri Spider, dus bij de firma Scorpion. En toen mocht ik ook weer liedjes schrijven voor hun nieuwe LP. Er zijn ook een paar singles uitgekomen enzovoort. Allee, ik was toch tevreden dat die samenwerking opnieuw opgestart werd.
3: Ik geloof dat ze ook in die periode dan op Scorpion nummers hebben uitgebracht van de Australische tv-series Neighbours en hoe was het dan ook alweer?
4: Buren was dat. Neighbours, ja, ik herinner me
3: Neighbours. Sons and Daughters.
4: Sons and Daughters, ja, klopt. Ja, dat liedje maakte ophef. Ze hebben zelfs een versie gemaakt van Goedemorgen Morgen, maar samen met Jacques Raymond en Lily Castel, die feitelijk hun stand-ins waren op het Eurovisie Songfestival. Dus ze hebben samen dat nummer herzongen, Goedemorgen Morgen.
3: Als een kwartet. Als een kwartet dan.
4: Als een kwartetje feitelijk, ja. Dus ik heb er alleen maar goede herinneringen aan Nicole en Hugo.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het erg warm. Voor septemberse normen scheren we bijzonder hoge toppen. Maxima van een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden elders in de regio. Dat is eigenlijk ongezien voor deze tijd van het jaar. Die warme lucht wordt aangevoerd met de zuidelijke wind. Die waait zwak en er is uiteraard ook medewerking van de zon. Anders halen we dat niet. Die zon die schijnt op momenten ongehinderd. Af en toe is er wat lichte bewolking, maar het is een samenspel van aanvoer van warme lucht, een zwakke zuidelijke wind en uiteraard heel veel zon. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Oostende wordt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden verlengd. Het geldt onder meer in de stationsbuurt, winkelstraten en voortaan ook rond de grote post in de Lijnbaanstraat. Ook minderjarigen vallen nu onder het verbod. De maximale gasboete bedraagt €500 voor volwassenen en €175 voor minderjarigen. In Wevelgem wil oppositiepartij Meer dan Groen in iedere deelgemeente een openbaar drinkwatertappunt. De voorkeur gaat naar drukbezochte sport- en speelplaatsen, zodat inwoners er gratis hun drinkfles kunnen vullen. In Brugge groeit de bezorgdheid over ratten in de binnenstad. De gemeenteraad besprak gisteravond het toenemend aantal klachten. Raadslid Sandrien de Krom wees op de vele sluikstorten, terwijl Eva van Hoorn aandacht vroeg voor de problemen met toeristisch afval en bedrijfsafval. Volgens hen kan er een verband zijn met het nieuwe afvalplan. Ook in Zeebrugge zorgt een praktisch probleem voor ergernis. Zeebrugge Bad heeft momenteel geen bruikbare openbare toiletten meer. Het toilet op de Zeedijk is defect en de toiletten in het badengebouw zijn gesloten nu het seizoen van de strandredders is afgelopen. Raadslid Joke Knokkaert zag zondag in amper 10 minuten tijd 15 mensen voor een defect wc staan. En dan sport. Geert Bittebier uit Lopem reist voor de 2e keer naar Hawaii om deel te nemen aan het wereldkampioenschap Ironman. De 61-jarige triatleet zegt dat hij een goede voorbereiding achter de rug heeft. Op Hawaii wacht hem opnieuw een zware combinatie van zwemmen, fietsen en lopen. En we eindigen in Ieper. Bellewaerde heeft namelijk 3 internationale onderscheidingen gewonnen tijdens de Park World Excellence Award. Die prijzen bekronen opmerkelijke prestaties van pretparken en attracties uit heel Europa. Voor Bellewaerde is de internationale erkenning een mooie opsteker.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Natuurlijk. Ja,
1: Verandacomfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Altijd schone muziek.

Joshua Kaplan. Rechts gevierd.

mijn zin als het liedje was gedaan. Al wandelend weggehaald, al wandelend

rangeertje met zijn palmtaksjes hing van een stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sinterkruis. Frans nachtens vroeg

Het nieuwe singeltje van Benny Scott. Het werd eergisteren officieel voorgesteld aan de mensen die aanwezig waren op een Brugse homageshow in onze eigen Brugse stad Schouwburg. Sinds gisterenmorgen vroeg officieel onze Brugse kappen. Ja, dat verdient zo'n plaat natuurlijk. Hè. Als vanzelfsprekend, dat hadden we eerder al bekendgemaakt. Die gloednieuwe single van Benny Scott, Brugs Huffie Heuren, over Prinsiertje, over Pierzoete en over Zorstje van de Helden. Uiteraard die drie markante figuren uit het Brugse stadsbeeld van weleer. Je hebt ze uiteraard nog op je netvlies gebrand, luisteraar. Benny Scott dus met zijn nieuwe single Brugse Figuren als onze Brugse kappen. Je leest er uiteraard alles over op onze website. In het lang en in het breed www.brugseradio.be. Goedemiddag.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Lever liefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: CBRO 2. De Brugse Radio.

0: EBRO. Gewoon gezellig.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

je dat wil, zal ik het geven. Bedenk alvorens uit te kiezen. Je zou een mooie kans verliezen. Wil je dan liever niet wat kracht en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs? Of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar 1 jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige Hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans Van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.
3: Hey.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht nog meer heel erg zachte temperaturen. De minima zakken weer nauwelijks. Veel minder dan een 15 tot 17 graden zal het niet worden. Bij ook dan licht bewolkte tot heldere omstandigheden. Met later in de nacht dan toch geleidelijk aan wel wat wolkenvelden die vanaf de kust en vanuit Frankrijk gaan binnenlopen. Er is een front onderweg dat dan morgen zal zorgen voor afkoeling. En misschien dat tegen de ochtend de eerste buien daarvan al aan de westkust verschijnen. Het zou best kunnen. Maar in alle geval, morgen is opnieuw een veel minder fraaie dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.

vooruitzichten voor de komende dagen zien er weer minder warm uit, maar nog steeds warm. Van zodra we 20 graden halen, spreken we van een warme dag en dat zal ook voor de komende dagen echt geen probleem zijn. Op woensdag komt er wel een front dichterbij. Het is dan weer zwaar bewolkt, met in de loop van de dag perioden met buien. Het zou best zelfs felle buien kunnen zijn, eventueel ook met gedonder erbij. Maar het wordt minder warm. De maxima halen dan nog waarde vooraan, de 20 graden. En dat is ook de waarde die dan de dagen nadien gehaald wordt, al zeker tot en met begin volgende week. Maar het is dan wel minder warm, toch nog altijd redelijk fraai weer. Zeker vanaf donderdag keert de zon ook weer terug. Dan krijgen we vrij zonnige dagen met wel een paar wolkenvelden. Maar het is toch de zon die weer de hoofdrol zal opeisen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar 1 jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren. Stroom op maat, vakwerk gegarandeerd.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanavond en vannacht nog meer heel erg zachte temperaturen. De minima zakken weer nauwelijks. Veel minder dan een 15 tot 17 graden zal het niet worden. Bij ook dan licht bewolkte tot heldere omstandigheden. Met later in de nacht dan toch geleidelijk aan wel wat wolkenvelden die vanaf de kust en vanuit Frankrijk gaan binnenlopen. Er is een front onderweg dat dan morgen zal zorgen voor afkoeling. En misschien dat tegen de ochtend de eerste buien daarvan al aan de westkust verschijnen. Het zou best kunnen. Maar in elk geval, morgen is opnieuw een veel minder fraaie dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dodd de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar ongezien zo'n hoge temperaturen eind september. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond. Daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder. Later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon, een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar 1 jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-7179.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht nog meer heel erg zachte temperaturen. De minima zakken weer nauwelijks. Veel minder dan een 15 tot 17 graden zal het niet worden. Bij ook dan licht bewolkte tot heldere omstandigheden. Met later in de nacht dan toch geleidelijk aan wel wat wolkenvelden die vanaf de kust en vanuit Frankrijk gaan binnenlopen. Er is een front onderweg dat dan morgen zal zorgen voor afkoeling. En misschien dat tegen de ochtend de eerste buien daarvan al aan de westkust verschijnen. Het zou best kunnen. Maar in alle geval, morgen is opnieuw een veel minder fraaie dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manhart volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar ongezien zo'n hoge temperaturen eind september. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond. Daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder. Later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon, een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar 1 jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Brugse Radio.

zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.

zin was het liedje was gedaan. O wandelend weggehoon, o wandelend.

Gunnen van rond de noenen en doen voor toe snavens loten. Houdt iets gewoon het wet geklept en mijn karretje proper gekust. Verkoop ik het mijn potjes, maar zand is ze uit de dust. Overal dat komen en ze me direct.

hier. En ik morgen weer een hoester, dan kom ik weer al hier. Kreeg ik met mijn karretje, heel de zomer langs de straten. Beginnen van rond te doen en

overal daar komen. En ze met directe stekken. Ze weten dat ze aan mijn crèmetjes kunnen lekken als ze smaken. Chocola, vanille, trezen of pistas. Die crème kan droog, like vinkje van de karre is een as.

Wat verkrijg je, mooie gen? Hoeveel centjes heb je mee? Van ik van die centjes en. Ah, dat is voor één bolletje. Aan niemand zeggen wij. Omdat je er zo braaf uitziet, je krijgt er van mijn twee. Kreeg ik met mijn karretje heel de zomer langs de stroten. We hunnen van rond de loenen. Ik doe voortoes na versloten. Op dit spoon het wet geklet en mijn karretje proper gekust. Verkoop ik uit mijn potjes, maar zijn deze uit een dus. Overal dat komen en ze moet direct te stekken. Ze weten dat ze aan mijn crèmetjes kunnen lekken, dat ze smaken. Chocolade, vanille, frezen of pistas. Die crème kan droog, elk vinkje van de karre is een as.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: VBRO 2, de Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

it ain't no country club either.

0: profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter Bij Vooruit, Conor Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: wel zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependaele dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependaele zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Bales toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij Vooruit, Con Rousseau, wil Bales weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Bales gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Bales toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Bales. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Godot, die draagt de deuren, toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje liggen, je hoort rechts maar niet tot en. Van deze straatje zonder ende, dus tot en de hot niet. Pak de eerste strote rechts, of recht de deuren, nee het is links. Dan zie je een klein cafeetje aan een brugstje. Je hoort dat brugstje over, en je vraagt nog een keer. Van ons zich te expliceren, dan verstoor je niet te mij. Nou wat moet je meneer, not moederus, net zo de meer. Ze vijf voor mij la zesa dan voor de soepen. Zijn pas moeilijk, toujours recht de deuren, toe aan de première u links. Zijn voor le père of de parrain van die snottenneuzen. Vat om me niet jou hè, maar als je le père ziet, had kind zijn peren zien, ça va schijven lavabo zien. Allee, feu continu. Vous arrivez aan een petit plinkstje. Laissez liggen dat plinkstje en aan van mars naar rechts en een petit rue zonder tut. Zonder ende, zonder fijn. Verstoor je het niet? God ook die draagt de deuren toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje liggen, je gaat rechts maar niet tot aan. Van deze straatje zonder ende, dus tot aan de hot niet. Pak de eerste strote rechts of recht de deuren. Nee, het is links. Dan zie je een klein cafeetje aan een brugstje. Je hot dat

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd hoog.